sedet en lompli langs speelplaat. Mijn langs speelplaat denk ik altijd aan iets heel langs.